0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat. Alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Maak van je muur een echte eye-catcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen?
0: Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
24: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
25: Dit is

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Fans van voordeel. Aldi.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes! Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die twee...

0: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus, bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering.
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it! Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemers

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more Max from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Dit is

bedrijf om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee, zoals alle B-Cell en B-Cell Proactive, 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer van minder. Simpel.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: Wil je ook thee?
22: Och ja, lekker.
21: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
22: Oh, wat een goede vraag.
23: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes! En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN

0: Koop.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet aan-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Dit is Joe.

0: Ja, dat smaakt naar meer. Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Nu, bij Spar in de buurt, kersen, yuzu of carrotcake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus, even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
21: OG's. Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
22: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
23: Fans van voordeel.
0: Aldi.
1: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: Eén klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Geeft ruimte.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruggeleverd kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant... met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
20: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
21: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1, gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie...
11: vakantie heen gaan.
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
24: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
25: Slecht plan.
24: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Dit is Joe.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
7: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
6: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Yes. Woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
14: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
15: Ah, heerlijk.
14: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
15: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
14: Mm-hmm.
16: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar €2,79. En ook heel goedkoop. kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.

0: te graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: grote app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, oh, nee.
8: Maak er een potje van

0: groot.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Dit is Joe.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
10: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
11: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

vanuit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
17: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Dirk. Grand Italia pasta saus. 400 gram, 1,99.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Joe.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
17: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
24: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
1: Cute.
0: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: En, al lang last?
20: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
19: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
20: Ik heb geen idee.
21: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Dan is een Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Waterbiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: zin in?
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Dit is Joe.

0: VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
8: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
13: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
15: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
20: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
21: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Terugleverkosten.
0: zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
22: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.

0: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Eneco. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Dit is

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Geeft ruimte.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Nu bij Dirk. Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg. €1,39.
19: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
25: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
20: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: Je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
11: Simjo.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma voor.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld. Dit is

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
17: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
23: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
26: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
27: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
26: Voor pallets van 100 kilo?
27: Zie het als een kans.
0: geen decor, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Hey, ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: Allianz Direct.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu.

0: bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom Turtle?
4: Simyo.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Je avond, groter dan groots, beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Nu bij Dirk. Look-o-look. 99 cent. Dat is goedkoop.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
23: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
27: Dit is Joe.

0: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
4: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
20: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
21: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
20: Oei, ik voel de bui al hangen.
21: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
20: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
24: Dit is Joe.

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
3: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
6: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
15: Aanstekelijk hoor! Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
17: Voor die twee...

0: salaris en rapportage. Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Liever kopers? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Staatsloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar 8,99 euro. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverd kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
22: Let's go for more, for Max, for Max.
21: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Dit is...

Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
8: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Wie was hier aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.

dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simio.nl.
13: Simio.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Supertrekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dit is

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Nu met Clubkarwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
16: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
8: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?